0: 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een strenger migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. Een agent is gisteren in Delft gewond geraakt toen hij een scooterrijder staande wilde houden. De bestuurder ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De man raakte gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. De politie is nog op zoek naar de scooterrijder. Caverdia heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Het land doet voor het eerst mee aan een WK en pakte eerder al verrassend een punt door gelijk tegen Spanje te spelen. Caverdia speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers tegen de Zuid-Amerikanen. België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd eindigde tegen Iran in 0-0. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen voor een einde aan de oorlog. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een soort communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie over de straat van Hormuz te voorkomen. Ook gaan de VS en Iran samen met Libanon afspraken maken om militaire acties in Libanon tegen te gaan. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. In Bolivia is een militair toestel neergestort. Alle 6 inzittenden zijn om het leven gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land door demonstranten. Het weer, het is droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond scheepvaart in de straat van Hormuz te vermijden. Ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor een onafhankelijke publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil dat er minder geld naar de publieke omroep gaat. Ook wil hij het kijk- en luistergeld afschaffen, waarna de omroep door alleen de staat betaald wordt. De betogers zijn bang dat de publieke omroep door dan een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.

6 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond scheepvaart in de straat van Hormuz te vermijden. Ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor een onafhankelijke publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil dat er minder geld naar de publieke omroep gaat. Ook wil hij het kijk- en luistergeld afschaffen, waarna de omroep door alleen de staat betaald wordt. De betogers zijn bang dat de publieke omroep dan een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

lekker hoor. Just Stone op deze mooie maandagmorgen. Don't you wanna ride. Daarvoor natuurlijk Shawn Mendes met There's Nothing Holding Me Back. Daar ben ik het mee eens. Goedemorgen, we zijn er weer tot 9 uur. Nieuwe ochtendshow op deze maandagmorgen, de 22e juni. Tot 9 uur, leuke muziek. Meegenomen in de platenkoffer. En als jij daar ook iets van wil horen, gewoon blijven luisteren tot 9 uur.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Nu te lezen op studioreden.nl.
2: Bij een steekincident in Dieren is zondag een 39-jarige man uit Arnhem gewond geraakt. Rond 4:05 kreeg de politie melding van het incident aan de Dr. de Visserstraat. Meerdere politiewagens en 2 ambulances gingen naar de plek van het incident. Ambulancepersoneel behandelde de gewonde man en nam hem daarna mee naar het ziekenhuis. Agenten hielden ook een verdachte aan, bevestigt een woordvoerder. De politie nam de verdachte met papieren zakken om de handen mee naar het bureau om sporen veilig te stellen.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Ze spreken van een bemoedigende vooruitgang. Doel is nog steeds dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt. En Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Het werd 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. Het weer, veel zon vandaag en warm, 24 tot 32 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Veghel en Zaltbommel over 9 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

lekker hoor. Anita Franklin en George Michael. En I Knew You Were Waiting For Me. En daarvoor Alex Warren en de hoogtepunten van het NWS Nieuws. Het kwam allemaal aan je voorbij. Zometeen Shakira, het weer met Jan Vergelderen. En nu Sophie Ellis-Bextor.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vandaag blijft het droog. In de ochtend is het wisselend bewolkt en in de middag is het overwegend zonnig. Het wordt 27 tot 29 graden bij een matige noordoostenwind. Midden op de dag schijnt de zon met zonkracht 7. En dit betekent dat je in 10 tot 15 minuten kan verbranden. Ook morgen wordt het ongeveer 28 graden. De dagen daarna verlopen zonovergoten en zeer heet. Mogelijk wordt het later in de week regionaal zelfs 35 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

Meezinger op Studio Reden. Natuurlijk, we kennen hem allemaal. Dojo Cat en Kiss Me More. En als je ook jouw favoriete plaat wil horen hier op Studio Reden en lekker mee wil gallen, dan kan dat. Laat het even weten via een mailtje. studio@studioreden.nl voor jouw favoriete plaat. Of laat even een berichtje achter in de app op je telefoon. Heb je de app trouwens nog niet gedownload? Dan moet je dat vooral een keertje doen, want we houden je daar ook mee op de hoogte wat betreft het laatste lokale nieuws uit de gemeente Reden, Roosendaal en beide omgeving. Het is maar even dat je het weet. Gewoon even naar de website surfen van studioreden.nl en klikken op de link download de app voor je telefoon. Die bedoel ik dus. En wellicht kun je hem dan meteen even installeren. Gaan wij door met de muziek. The Pet Shop Boys. What's in

0: 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond de scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. En ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Dat is frustrerend, zegt deze vrouw.
2: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
1: Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. Caverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakte het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Aanvoerder Mohamed Salah maakte het verschil.
3: Salah. Daar is hij dan. Mohamed Salah met de 2-1 voor Egypte.
1: 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. België wist ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Tegen Iran bleef het 0-0. En het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang, met vooral veel drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hintham en Waardenburg, 13 kilometer. De extra reistijd is 20 minuten. Dan de A15 richting Nijmegen bij de afrit Leerdam, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Tiel en Waddenooyen, 3 met daar 10 minuten extra reistijd. En op de A50 Arnhem richting Os. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein, 6 kilometer. De extra reistijd is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Sentimental en Let Me Live. Daarvoor Olivia Rodrigo en Drop Dead. En daarmee openen we het tweede en middelste uurtje van deze ochtendshow op Studio Reden. De streekomroep voor Reden, Roosendaal en beide omgeving. Tot 9 uur zijn we er met een leuke ochtendshow. Veel verschillende soorten leuke plaatjes meegenomen. De platenkoffer zit weer helemaal vol. En we draaien ze allemaal tot 9 uur. En als jij nog even tussendoor jouw favoriete plaat wil horen, je weet het, hè? Studio Apenstaart, studioreden.nl.

0: studioreden.nl.
1: Bij een steekincident in Dieren is zondag een 39-jarige man uit Arnhem gewond geraakt. Rond 5:05 kreeg de politie melding van het incident aan de Dr. de Visserstraat. Meerdere politiewagens en 2 ambulances gingen naar de plek van het incident. Ambulancepersoneel behandelde de gewonde man en nam hem daarna mee naar het ziekenhuis. Agenten hielden ook een verdachte aan, bevestigt een woordvoerder. De politie nam de verdachte met papieren zakken om de handen mee naar het bureau om sporen veilig te stellen.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Janet Jackson op deze mooie maandagmorgen. That's the way love goes. En daarvoor Higher Power van Coldplay. En we hadden ook nog het lokale nieuws. Nu op je radio. Teddy Swims, Stones and I en David Guetta. We were

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Die spreken van een bemoedigende vooruitgang. Er zouden afspraken zijn gemaakt over de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Dat is wettelijk wel verplicht, blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Het wordt in Frankrijk mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen. Volgens de weersverwachting kan het boven de 40 graden worden. Voor een groot deel van het land is vanwege de hitte code rood afgekondigd. Het weer bij ons, zon en wat bewolking en het wordt 24 tot 32 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50, Os richting Arnhem, is veel vertraging door een ongeluk. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum 10 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via de zuidkant van Arnhem over de A15 en de A325. Verder is de druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. De extra reistijd is daar 20 minuten. En 322 van Nieuwendijk naar Zaltbommel. Tussen Zuidegem en de aansluiting met de A2 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

la-di-da-di-da-di-da. En daarvoor natuurlijk hadden we nog wat verkeersinformatie van de ANWB en de hoogtepunten van het NOS-nieuws. Het kwam al allemaal aan je voorbij. Zo, het is 7:30 geweest. Zometeen. Chappelle Rowan, het weer met Jan van Gelderen. Nu eerst een klassieker van Ilse de Lange. The Great Escape.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag blijft het droog. In de ochtend is het wisselend bewolkt en in de middag is het overwegend zonnig. Het wordt 27 tot 29 graden bij een matige noordoostenwind. Midden op de dag schijnt de zon met zonkracht 7. En dit betekent dat je in 10 tot 15 minuten kan verbranden. Ook morgen wordt het ongeveer 28 graden. De dagen daarna verlopen zonovergoten en zeer heet. Mogelijk wordt het later in de week regionaal zelfs 35 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Ja, ik ben er weer helemaal bij. Ik was een klein beetje de stem kwijt net, maar het gaat weer goed, geloof ik. Benson Boone hoorde je op Studio Reden. And sorry, I'm here for someone else. En daarvoor Chappelle Rowan en het weer met Jan van Gelderen. Zometeen Doten en This Town. Nu eerst terug in de tijd met een man met rode haren. Het bandje dat heette destijds Simply Red. Dit is Money's Too Tight to Mention.

0: uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman, omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was.
2: En toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
1: De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren er al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Bij veel beroepen hebben mensen door kunstmatige intelligentie minder kans op een baan, zegt uitkeringsinstantie UWV. Dat is te zien bij grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers. En dat gaat ook gebeuren in een sector als de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen, zegt UWV. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Helemaal definitief is de overwinning van de la Estrella niet, zegt correspondent Nina Jurna.
3: Hele nipte winst voor deze Abelardo de la Estrella, maar niet officieel. Het ligt dus heel dicht bij elkaar en daarom heeft president Petro gezegd van we moeten toch afwachten tot de juristen hiernaar gekeken hebben en dat er dus ook echt een bevestiging is.
1: De la Estrella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en een keiharde aanpak van de criminaliteit in Colombia. Een van de laatste kopstukken van de Cubaanse revolutie is overleden. Ramiro Valdés werkte nauw samen met de broers Fidel en Raúl Castro en guerrilla-leider Che Guevara. Valdés was 94. En het weer, zon en wat bewolking en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De langste files van dit moment staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hintrum en Waardenburg over 13 kilometer met een half uur extra reistijd. Verderop tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen 16 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar is het oponthoud 20 minuten. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Heteren 9 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Nate McRae en What I Want. Inderdaad, de titel van deze plaat. En daarmee openen we het derde en laatste uurtje van deze ochtendshow. Live vanuit Studio 2 in Velp vandaag. Daarvoor Davine Michel met Nobody's Perfect. Onderweg het lokale nieuws. Dean Lewis komt aan je voorbij. Nu eerst een klassieker van Cressip.

0: Bij een steekincident in Dieren is zondag een 39-jarige man uit Arnhem gewond geraakt. Rond 5:05 kreeg de politie melding van het incident aan de Dr. de Visserstraat. Meerdere politiewagens en 2 ambulances gingen naar de plek van het incident. Ambulancepersoneel behandelde de gewonde man en nam hem daarna mee naar het ziekenhuis. Agenten hielden ook een verdachte aan, bevestigt een woordvoerder. De politie nam de verdachte met papieren zakken om de handen mee naar het bureau om sporen veilig te stellen.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

kan zich nog die videoclip van Duran Duran uit de jaren 80 herinneren. A Few to a Kill, inderdaad, het ging ook over 007, die film. Prachtig. Daarvoor St. Mux met Dark Before the Dawn. En we hadden ook nog het lokale nieuws. Nu op je radio, Pink.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners van het Groningse aardbevingsgebied, meldt ombudsman Van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen toen iemand zich meldde bij de ombudsman omdat hij maar niks hoorde van zijn zaak. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop. Er zouden afspraken zijn gemaakt rond de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah. En bij een explosie en een brand in de grootste aardgasterminal van Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt. 18 mensen worden nog vermist, zegt het Qatarese ministerie van Binnenlandse Zaken. Het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 24 tot 32 graden. Ook de komende dagen blijft het zonnig en warm.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. Er is nog wel veel vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Verder loopt het verkeer vast op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Veghel en Waardenburg. 18 kilometer met een half uur vertraging. En op de A50 Oss richting Arnhem tussen Ravenstein en Renkum. 17 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Een klassieker waar ik heel veel van hou. That Was Yesterday, je hoorde Foreigner. En daarvoor Jerry Roll samen met Marshmallow, je hoorde Holy Water. Zometeen het weer met Jan Vergelderen, Damino David en Lucas en Steve. Het komt voorbij.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag blijft het droog. In de ochtend is het wisselend bewolkt en in de middag is het overwegend zonnig. Het wordt 27 tot 29 graden bij een matige noordoostenwind. Midden op de dag schijnt de zon met zonkracht 7. En dit betekent dat je in 10 tot 15 minuten kan verbranden. Ook morgen wordt het ongeveer 28 graden. De dagen daarna verlopen zonovergoten en zeer heet. Mogelijk wordt het later in de week regionaal zelfs 35 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Meltdown on the Move. Daarvoor het weer met Jan van Gelderen en Damino David met Born with a Broken Heart. En daarmee komt een einde aan deze ochtendshow voor vandaag. Woensdag 22 juni, het zit erop voor vandaag. Ja, inderdaad. Ik ben er wel een klein beetje blij mee, want zometeen moet ik even die telefoon nakijken. Want ik geloof dat er heel wat berichtjes vandaag zijn binnengekomen. Wat? Dat zien we zometeen. Ik hoop geen belasting. Straks om 12 uur, dan zit hier Richard Klopper. En vanmiddag tussen 4 en 7, Daniel Sedan Blokker. Wat mij betreft, veel plezier met de rest van de programmering. Ik speel je snel weer.

0: 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de VS om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie brengt jaarlijks in kaart welke beroepen de beste baankansen bieden. De vraag is groot, zegt het UWV.
2: Ik kan ook bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel het nieuws is geweest. Het levert ook heel veel werk op, uiteraard, maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen. Nou ja, dat levert bijvoorbeeld heel veel werk op voor bijvoorbeeld stratenmakers, maar ook diverse machinisten. Een wegenbouwmachinist is kansrijk geworden, dus daar moet je toch wel aan denken.
1: Bij veel beroepen zorgt kunstmatige intelligentie voor mindere baankansen in sommige sectoren, bijvoorbeeld in de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen. Het wordt in Frankrijk mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen daar. Volgens de weersverwachtingen kan het boven de 40 graden worden. Voor een groot deel van Frankrijk is vanwege de hitte code rood afgekondigd. Er zijn ook maatregelen getroffen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
3: Wat daarnaast ook nog is gedaan, is dat op veel plekken, waaronder in Parijs, het drinken van alcohol in de openbare ruimte, dus op straat, nu verboden is, omdat alcohol uitdroogt. En ze willen voorkomen dat te veel mensen met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis belanden.
1: Volgens wetenschappers zijn de extreme temperaturen in Frankrijk te wijten aan klimaatverandering. Het weer, zon en wat bewolking en het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 10 kilometer stilstaand verkeer met daar een uur extra reistijd. Twee rijstroken zijn dicht. Verder staan er wat langere files op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen knooppunt Hintham-Waardenburg 13 kilometer met een half uur vertraging. A50 Os richting Arnhem, tussen knooppunt Bankhoef en Heteren 15 met daar een half uur oponthoud. A50 van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Bankhoef 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. En op de A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elst en Presikhaaf 8 kilometer. Je bent daar 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: Bij een steekincident in Dieren is zondag een 39-jarige man uit Arnhem gewond geraakt. Rond 4:05 kreeg de politie melding van het incident aan de Dr. de Visserstraat. Meerdere politiewagens en 2 ambulances gingen naar de plek van het incident. Ambulancepersoneel behandelde de gewonde man en nam hem daarna mee naar het ziekenhuis. Agenten hielden ook een verdachte aan, bevestigt een woordvoerder. De politie nam de verdachte met papieren zakken om de handen mee naar het bureau om sporen veilig te stellen.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De olieprijzen zijn vanmorgen wat omlaag gegaan. En dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de VS om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Van inwoners in het aardbevingsgebied zijn meer dan 300 dossiers kwijtgeraakt, meldt Nationaal Ombudsman van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen toen iemand zich meldde bij de ombudsman omdat hij maar niks hoorde over zijn zaak. De politie heeft in Sydney bijna 3000 kilo cocaïne gevonden. Een record voor Australië. De drugs waren verstopt onder een aantal zeecontainers. Twee inwoners van Sydney zijn aangehouden. En het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. En ook morgen zonnig en warm.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is nog veel vertraging na een ongeluk. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 10 kilometer met een uur extra reistijd. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Utrecht. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintam en Waardenburg. En verderop tussen Waardenburg en de afrit Everdingen. Bij elkaar is de vertraging op de A2 een half uur. A50 Os richting Arnhem tussen Ravenstein en knooppunt Valburg 13 kilometer met een half uur oponthoud. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag blijft het droog. In de ochtend is het wisselend bewolkt en in de middag is het overwegend zonnig. Het wordt 27 tot 29 graden bij een matige noordoostenwind. Midden op de dag schijnt de zon met zonkracht 7. En dit betekent dat je in 10 tot 15 minuten kan verbranden. Ook morgen wordt het ongeveer 28 graden. De dagen daarna verlopen zonovergoten en zeer heet. Mogelijk wordt het later in de week regionaal zelfs 35 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 3FM. Dit is Studio Eden. 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen het eens zijn geworden over een stappenplan om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Ze hadden allebei een pistool. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en verklaarden ze dat ze op school werden gepest. Het instituut Mijnbouwschade Groningen was een tijd lang ruim 300 dossiers van gedupeerde inwoners kwijt. Een gedupeerde die maar niet hoorde over zijn aardbevingsschade stapte uiteindelijk naar de Nationale Ombudsman van Zutphen. Die noemt de zaak typerend voor de manier waarop gedupeerden nog steeds blijven vastlopen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie onderzoekt elk jaar welke beroepen de meeste baankansen bieden. Nieuw op die lijst staan dit jaar onder meer verkoper in een vintagewinkel, metselaar en schuldhulpverlener. Tegelijkertijd zorgt kunstmatige intelligentie voor minder kansen in sommige sectoren, zoals in de reclamebranche en bij klantenservices. De vraag naar dierenartsassistenten en werknemers in de bouw neemt juist toe. Het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat nog een lange file tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 9 kilometer met een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Utrecht. A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. En verderop tussen Waardenburg en de afrit Everdingen. Bij elkaar is de vertraging op de A2 een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Steeds heel veel vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. 9 kilometer stilstaan tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Door politieonderzoek 2 rijstroken dicht tot 2:30 vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt. De beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde gisteren al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. De populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, won onlangs de tussentijdse verkiezing in zijn regio en komt nu in het parlement. Hij maakt een grote kans om de nieuwe Labour-leider te worden, wat Burnham automatisch de nieuwe premier zou maken. Starmer was de 7e premier van het Verenigd Koninkrijk in 10 jaar tijd. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op 254. De meeste ebola-besmettingen zijn vastgesteld in het noordoosten van Congo. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en zeiden ze dat ze werden gepest. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het Groningse aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Renier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Het weer, zon en wat dunne bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 9 kilometer file, een uur vertraging. 2 rijstroken zijn afgesloten, namelijk tot 2:30 vanmiddag na een ongeluk. Op de A2 Den Bosch-Utrecht door een spoedtransport bij knooppunt Everdingen 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn... met een uur vertraging tussen Amersfoort-Noord en Barneveld... in 9 kilometer file. Twee rijstroken zijn door een ongeluk dicht tot een uur of half twee. Door de afgesloten A27 vanwege werkzaamheden bij Gorinchem... staat op de A2 Den Bosch richting Utrecht... 10 kilometer file tussen Rosmalen-West en Waardenburg. En de vertraging is nu een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer treedt af. Dat heeft hij vanochtend bekendgemaakt. Die beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde zaterdag al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen en de Mandelson-affaire. Starmer belooft dat er in september een nieuwe premier is. Daarvoor is de populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, een groot kanshebber. Hij won onlangs een zetel in het parlement en wordt mogelijk de nieuwe Labour-leider. Dan zou hij automatisch ook premier worden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op boten in de Stille Oceaan. Gisteren werden daarbij 2 mensen gedood en afgelopen week kwamen 4 mensen om bij soortgelijke aanvallen. De VS claimt dat de boten drugs smokkelden, maar levert opnieuw geen bewijs. Mensenrechtenorganisaties spreken daarom van buitengerechtelijke executies. Sinds september heeft de VS al 60 aanvallen op vermeende drugstransporten uitgevoerd. Daarbij kwamen meer dan 200 mensen om het leven. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een explosie en een brand in een aardgasterminal. 18 mensen worden nog vermist. In maart raakte de terminal in Qatar zwaar beschadigd door een Iraanse luchtaanval. Er werd juist hard gewerkt om het complex weer in bedrijf te krijgen. De gesprekken tussen Iran en de VS hebben effect op de olieprijzen. Die zijn opnieuw gedaald, nu met 2%. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen een stappenplan hebben gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Na het ondertekenen van een voorlopig akkoord door Iran en de VS vorige week daalde de olieprijs ook al flink. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Erop los. Iedere week weer. Dit is Richard Klopper.

0: was iemand kwijt afgelopen vrijdag tijdens het concert van Harry Styles in Wembley.
1: Richard Klopper.
0: Hij legde het concert stil tot degene gevonden was. En dat is gelukkig gelukt. En daarna speelde hij rustig weer verder. Harry Styles, dit was American Girls, daarvoor Goldband en Noodgeval. Als je de temperaturen ziet, zeker hè, vandaag. Het is een snelkookpannetje vandaag. Tussen nu en 1 uur

0: studioreden.nl.
1: Bij een steekincident in Dieren is zondag een 39-jarige man uit Arnhem gewond geraakt. Rond 5:05 kreeg de politie melding van het incident aan de Dr. de Visserstraat. Meerdere politiewagens en 2 ambulances gingen naar de plek van het incident. Ambulancepersoneel behandelde de gewonde man en nam hem daarna mee naar het ziekenhuis. Agenten hielden ook een verdachte aan, bevestigt een woordvoerder. De politie nam de verdachte met papieren zakken om de handen mee naar het bureau om sporen veilig te stellen.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

vandaag. Lekker klef. Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Nee, niet Thing, het is Thing. Hè? Ja, ja, want er zijn mensen die hebben dat getatoeëerd op de armen bijvoorbeeld. En daar staat dat Thing in plaats van Thing. daarvoor Singala en daarvoor de Sugar Babes, Round and Round. We gaan even hydrateren, want we zijn 20 minuten bezig. Het is nu tijd voor Stevie Wonder hier in het lunchpakket. Studio Reden.

broodrommeltje op de kleffe maandagmiddag. Want het is het warm, het zweet loopt naar beneden. Dus goed hydrateren, dat hebben we zojuist gedaan. Dit was Adam Lambert, What Do You Want For Me? Daarvoor Stevie Wonder, I Wish. Het is bijna 30:30 op Studio Reden. Straks de hoofdpunten van het nieuws. Verkeersinformatie naar Neo, dit is Closer.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS Journaal. De Britse premier Starmer treedt af. Hij stond al langer onder druk om te vertrekken. Starmer zegt dat hij aanblijft tot er een opvolger is. Als grote kanshebber wordt oud-burgemeester Andy Burnham van Manchester genoemd. Het Amerikaanse leger zegt opnieuw een drugsboot te hebben beschoten in de Stille Oceaan. 2 mensen kwamen om het leven. In totaal kwamen bij zulke beschietingen zeker 200 mensen om. Mensenrechtenorganisaties noemen het executies. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op 254. De uitbraak is volgens artsen nog lang niet onder controle. Het weer, veel zon, alleen wat sluierwolken en 27 tot 32 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat 10 kilometer file tussen Amersfoort Noord en Barneveld. De vertraging is een uur. Door politieonderzoek zijn 2 rijstroken waarschijnlijk nog een uur lang dicht. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 11 kilometer file. A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Zevenaar en Duitsland 3 kilometer file. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Strandnulde en Afrit Ermelo 3 kilometer. Op de A50 Oss richting Arnhem tussen Renkum en Knoop het Grijshoort 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Is het niet van het liedje, dan is het wel van de hit. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Ze komt trouwens naar Nederland. 23, 24 en 27 maart volgend jaar in de Ziggo Dome in Amsterdam. Heeft een relatie met een Britse acteur. Die heet Lewis Partridge. Die kijkt dan weer van de film Pan uit 2015. Paddington 2, maar dat is een animatiefilm. Dus ik neem aan dat hij daar niet in meespeelt. Alleen de stem. En Netflix

was bij mij niet gebeurd hoor. Ik had er snel binnen gelaten. Anders deze jaar left outside alone, oftewel alleen buiten gelaten. Het zou maar regenen, hè? Maar dat doet het niet. Het zonnetje schijnt lekker. Het is bijzonder warm. Jan komt er zo dadelijk ook aan. Het zonnetje in huis. Je hoort hem straks met het weer voor Reden Roosendaal. Het is nu tijd voor Tetje op de radio.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag is het droog en ronduit zonnig. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het zo'n 28 graden. Midden op de dag schijnt de zon met zonkracht 7. En dit betekent dat je in 10 tot 15 minuten kan verbranden. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en dat is een ideaal moment om je huis even af te laten koelen. Ook morgen wordt het ongeveer 28 graden met volop zon. Er staat weinig wind. De dagen daarna verlopen zonovergoten en zeer heet. Vanaf woensdag wordt het dagelijks 35 graden of zelfs nog warmer. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: in het broodrommeltje op de maandagversie van het lunchpakket. Dit was Pink en Trustful.
1: Attentie, attentie. Oh.
2: En dan nu
1: de kantineknaller.
0: Ik zat net even te kijken op onze app. Appje binnengekregen van Monique en Annelies. Die liggen lekker te dopperen in hele laag. Ja, ik kom zo even langs, hè. Dat snap je natuurlijk wel.
1: Kantineknaller.
0: Deze is speciaal voor jullie. Wij gaan de kantine weer op slot gooien. Om 4 uur is Daniel van de partij vandaag in zijn zwembroek vermoedelijk. Maar dat weet ik niet zeker. Dan hoor je om 4 uur. En dit is

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. De impopulaire Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement, een voorwaarde om mee te doen aan de strijd om het premierschap. Een andere kanshebber, oud-minister van Volksgezondheid Streeting, heeft inmiddels gezegd dat hij Andy Burnham steunt. In Frankrijk zijn sinds zaterdagavond zeker 13 mensen verdronken. De meeste van hen zijn tieners. Onder meer in Poitiers in West-Frankrijk en bij Parijs kwamen jonge zwemmers om het leven. Het is op dit moment extreem warm in Frankrijk. Mogelijk wordt vandaag de warmste dag ooit in het land gemeten, met temperaturen ruim boven de 40 graden. In een groot deel van Frankrijk geldt code rood. 800 scholen blijven daarom gesloten. Rijkswaterstaat heeft in het zuiden van Nederland het hitteprotocol ingesteld. In Noord-Brabant en Limburg worden weggebruikers met pech zo snel mogelijk naar een locatie met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation. Dan hoeven ze niet te lang op het hete asfalt te wachten. Rijkswaterstaat raadt alle automobilisten aan om extra water mee te nemen en een paraplu om uit de zon te kunnen blijven. Het Amerikaanse leger zegt opnieuw een drugsboot te hebben beschoten in de oceaan ten westen van Zuid-Amerika. 2 mensen kwamen om het leven. In totaal kwamen bij zulke beschietingen zeker 210 mensen om. Mensenrechtenorganisaties spreken van executies, omdat de VS de drugsverdachten niet voor de rechter brengt. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het langzaam af tot uiteindelijk een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging nog steeds op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld in 10 kilometer file. Door politieonderzoek zijn 2 rijstroken nog een half uur dicht. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle. 3 kilometer file bij Afrit Ermelo door een ongeluk. En een kwartier vertraging op de A73 Maasbracht richting Nijmegen bij Malden. 7 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat een lange file tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 10 kilometer met een uur vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Amsterdam kan het beste omrijden via Utrecht. Verder is het druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Rosmalen en Waardenburg. En verderop tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen. Bij elkaar is de vertraging een half uur. A28 Amersfoort richting Zwolle bij de afrit Ermelo 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En op de A50 Os richting Arnhem tussen Heteren en knooppunt Grijzoord 8 kilometer file met daar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: ZFM. Dit is Studio Eden. 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger, geven korte les en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Scholen met platte daken en lokalen die snel opwarmen zoeken alternatieve leslocaties. Evenementen nemen ook maatregelen vanwege de hoge temperaturen. In Zeewolde gaat de triathlon komend weekend niet door. In Assen neemt de organisatie van de TT extra maatregelen. Bezoekers mogen zelf water en parasols meenemen. En ook komen er extra waterpunten. Ook Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld. In Limburg en Noord-Brabant staan extra ploegen paraat die auto's met pech meteen wegslepen naar een beschutte plek, zoals een tankstation. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over problemen van internationale studenten met hun woonsituatie. Er kwamen dit jaar meer dan 250 meldingen binnen van studenten die wonen in huizen zonder ramen of verwarming. Er werd ook geklaagd over extreem hoge huurprijzen en bedwansen. Internationale studenten durven vaak geen hulp in te schakelen of weten niet hoe ze dat moeten doen. Volgens de Studentenvakbond is het grote tekort aan kamers de oorzaak. Daardoor worden studenten gedwongen met verhuurders in zee te gaan die alle regels aan hun laars lappen. De Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij was ruim 18 jaar voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank en diende onder 4 presidenten. Greenspan hielp de Amerikaanse economie verschillende keren door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. Hij was net gepensioneerd toen de problemen met rommelhypotheken in 2007 aan het licht kwamen. Die resulteerden in een mondiale kredietcrisis die nog altijd diepe sporen nalaat. Alan Greenspan had Parkinson. Hij was 100 jaar. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Barneveld 7 kilometer file. De weg is weer vrij. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 11 kilometer file. A28 Amersfoort richting Zwolle 4 kilometer file bij Afrit Ermelo. Door een ongeluk, de linkerrijstrook is daar dicht. Op de A50 Os richting Arnhem tussen Renkum en Knoop het Grijshoort 6 kilometer file. En 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de regio viel op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Waardenburg 10 minuten vertraging. A12 Utrecht-Arnhem voor het knooppunt Waterberg een kwartier extra vanaf Oosterbeek. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Spoedreparatie op de A28 Amersfoort-Zwolle zorgt bij Ermelo voor 10 minuten vertraging. En je bent een half uur langer onderweg op de A73 van Venlo naar Nijmegen tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het strand van Vlissingen is iemand overreden door een tractor. Dat gebeurde toen hij vanochtend rond 8 uur in een tentje op het strand lag. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. De politie zette een groot deel van het strand af voor sporenonderzoek. De tractor is in beslag genomen. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement en kan daardoor meedoen aan de strijd om het premierschap. Nigel Farage, de leider van Reform UK, wil parlementsverkiezingen nu Starmer opstapt. De Landelijke Studentenvakbond zegt dat veel internationale studenten problemen hebben met hun woonsituatie. Ze wonen in huizen zonder ramen of verwarming of klagen over extreem hoge huurprijzen. Volgens de LSVB worden studenten door het grote kamertekort gedwongen met malafide verhuurders in zee te gaan. De Amerikaanse oud-voorzitter van de Centrale Bank en econoom Alan Greenspan is overleden. Hij hielp de Amerikaanse economie door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. De problemen met rommelhypotheken leidden toen tot een wereldwijde kredietcrisis die nog altijd gevoeld wordt. Alan Greenspan was 100 jaar. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Evenementen nemen ook maatregelen. Zo mogen bezoekers van de TT in Assen zelf flessen water en parasols meenemen. En ook komen daar extra waterpunten. Het weer dan. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Wageningen en Knoop het Waterberg heb je een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen Strand Nulde en Ermelo. Dat komt door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A50 van Os naar Arnhem tussen Renkum en knooppunt Grijshoord 15 minuten vertraging. En op de A325 Nijmegen richting Arnhem doe je er tussen Elst en Westervoort 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld heb je 20 minuten vertraging door een ongeluk. Er is een rijstrook dicht. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen Rosmalen-West en Waardenburg, doe je er een kwartier langer over. A12 Utrecht-Arnhem, tussen Wageningen en Knoppet Waterberg, een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. En een spoedreparatie op de A28 Amersfoort-Zwolle kost je bij Ermelo een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is daar afgesloten. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A50 van Os naar Arnhem voor het knooppunt Grijshoort. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van de Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. In Wageningen is een streep gezet door de avondvierdaagse. Bij de explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 doden gevallen, heeft de energieminister bekendgemaakt. Meer dan 60 mensen raakten gewond. De explosie ontstond gisteravond bij werkzaamheden op industrieterrein Ras Laffan. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeluk en is er geen sprake van een aanval of sabotage. In maart raakte het complex flink beschadigd bij een Iraanse luchtaanval. Qatar zegt dat de explosie geen gevolgen heeft voor de export van aardgas. Kinderarts Karoy Ili is tijdens de coronacrisis herhaaldelijk met de dood bedreigd. Hij zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat zijn aangiftes daarvan niet serieus genomen werden. Ili zat in het Outbreak Management Team en vertelde ook dat hij tijdens de pandemie veel kinderen neerslachtig zag worden. De problemen bij studenten werden pas veel later gezien, zegt hij. Vanmiddag praat de coronacommissie met oud-minister van Engelshoven van Onderwijs, onder meer over het sluiten van scholen en universiteiten. Het Nederlands elftal krijgt voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter. De FIFA heeft de Mexicaanse Katia Garcia aangewezen voor de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat duel wordt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur gespeeld. Het is voor Garcia de eerste WK-wedstrijd als scheidsrechter. Ze was eerder wel vierde official bij het duel tussen Nederland en Japan. De Mexicaanse is de derde vrouwelijke arbiter ooit op een WK-voetbal voor mannen. Het weer, overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Maartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 100 kilometer file in Gelderland. En naast de eerste dagelijkse files aan het begin van de avondspits veroorzaken ongelukken en pechgevallen op een paar plekken flinke vertraging. Je hebt ook vertraging op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg, 15 kilometer met een half uur vertraging. De A28 dan richting Zwolle. Tussen Nijkerk en afrit Ermelo zijn ze bezig met een spoedreparatie. Hierdoor heb je 20 minuten vertraging omdat de linkerrijstrook dicht is. De A50 dan, Eindhoven richting Arnhem, tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef, 15 minuten oponthoud. En de N233, Kesteren richting Veenendaal, tussen de aansluiting met de A15 en Achterberg, doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: Basisschool en BSO Lopi in Roosendaal is een crowdfunding gestart voor een natuurlijk schoolplein. Met de actie Laat Lopi groeien wil de leeromgeving 7500 euro ophalen. Het plein moet ruimte bieden voor spelen, leren en ontdekken in de natuur. In de plannen staan onder meer een moestuin, modderkeuken, houtwerkplaats, kas en groene speelplekken. Het ontwerp wordt samen met kinderen, ouders en begeleiders gemaakt. Doneren kan via de website. Ook mensen die praktisch willen helpen bij de aanleg zijn welkom.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: jongens.
1: Ja, de tijd vliegt als je daar je zin in hebt. Hoe mooi is dat? We gaan naar de flits uit het verleden. En we gaan letterlijk een tijdreisje maken. Want we gaan naar het jaar 1675. Toen werd het observatorium van Greenwich in gebruik genomen door Charles II. Het centrum wat dicht bij Londen ligt zou beroemd worden dankzij, en dan komt die, Greenwich Mean Time. Je kent het wel, het GMT. Een soort wereldtijd waarvan alle andere tijden op aarde zijn afgeleid. Dat klopt ook wel, want ja, ergens in Londen is het dan zo laat. Maar hier vandaan is dat een uur, moet ik even goed denken, een uur eerder. En daar zitten wij precies achter. En zo loopt dat steeds op naarmate je verder oost- of westwaarts gaat. Dus dat ligt precies in het midden. Wat gaan we verder doen? We gaan naar Seattle in 1909. Aan de westkant van de VS kwam er een eind aan de eerste transcontinentale autorace. De eerste autorace dus van het ene naar de andere kant van een werelddeel. Dus dat is best spectaculair. Parijs-Dakar is er dan niks bij, hè? Maar dat is echt even andere koek daar in Amerika. Goed, wij gaan door nu met muziek. Zometeen Ariana Grande, Thank You, Next. Die is aan het tinderen, denk ik. Lijkt dat een beetje op. Maar we gaan eerst naar muziek van Dayton. Ook een fantastisch lekkere plaat. The Sound of Music. En die is heel fijn.
2: Studio Reden.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door de hitte worden evenementen afgelast of aangepast. Veel hardloop-, fiets- of wandelevenementen zijn al geschrapt. Andere evenementen nemen extra hittemaatregelen, zoals bij de TT in Assen en Veteranendag in Wageningen. Nu de Britse premier Starmer vertrekt, wil Andy Burnham hem opvolgen als Labour-leider en als premier. De populaire Burnham won onlangs een zetel in het Britse parlement. Daardoor maakt hij nu kans op die positie. Het Nederlands elftal heeft bij het aankomende duel tegen Tunesië voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter. Het is de Mexicaanse Katia Garcia. Zij is de derde vrouwelijke arbiter ooit die fluit op een WK voor mannen. Het weer, veel zon, 27 tot 32 graden. En morgen verandert er weinig.
3: Ik ben Rijnbaard Mans van de ANWB. Er staat nu meer dan 100 kilometer file in Gelderland. De avondspits die komt op gang. Het is langzaam rijden op de A2 richting Utrecht, tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg, 16 kilometer met een half uur vertraging. En ook op de A28 is het druk in de richting van Zwolle. Tussen Nijkerk en afrit Ermelo zijn ze bezig met een spoedreparatie. Hierdoor is je vertraging 15 minuten omdat de linkerrijstrook dicht is. Dan nog de A325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. 15 minuten vertraging tussen Elst en Presikhaaf. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Rodrigo op Studio Reden. Hey, ik weet niet hoe het met jou is, maar ik heb het best wel gauw warm met het weer. Het is best wel benauwd en ja, het is wat lastig. Afgelopen weekend ben ik op een plek geweest. Ik kan je vertellen, dat is echt fantastisch. Het is buiten de regio, maar het is niet heel ver rijden. Het valt wel mee. Bal langs de A28, net voorbij Amersfoort, heb je Strand Nulde en je hebt Strand Horst. Ik ben op Strand Horst geweest. Nou, fantastisch daar. Heerlijk. Daar is het, als je wil afkoelen, moet je daar naartoe gaan. Dan kun je gewoon parkeer de auto bijna letterlijk naast het strand. En je kan gewoon lekker ontspannen. Er staan daar campers. Mensen hebben een caravanetje meegenomen. Gaan daar gewoon een dagje staan. Ja, heerlijk. Dat is genieten. Dus als je ergens even de verkoeling wil zoeken, dan is dat zeer zeker een place to be.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

0: 9.
1: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag is het droog en ronduit zonnig. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het zo'n 28 graden. Midden op de dag schijnt de zon met zonkracht 7. En dit betekent dat je in 10 tot 15 minuten kan verbranden. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en dat is een ideaal moment om je huis even af te laten koelen. Ook morgen wordt het ongeveer 28 graden met volop zon. Er staat weinig wind. De dagen daarna verlopen zonovergoten en zeer heet. Vanaf woensdag wordt het dagelijks 35 graden of zelfs nog warmer. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
2: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: 5 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk zijn 2 kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. Waarschijnlijk zijn ze overleden door de hitte. De auto stond op een privéparkeerplaats in de buurt van Avignon. Kinderen waren mogelijk zelf in de auto van hun moeder gestapt en hadden zichzelf opgesloten. Toen moeder het merkte, was het al te laat. Frankrijk kampt met temperaturen van rond de 40 graden. De TU Delft mag studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten. Dat vindt het College voor de Rechten van de Mens. TU wil een voorkeursbeleid voeren bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. De instroom van vrouwelijke studenten bij die studie is al jaren erg laag. De TU wil daarom 30% van de beschikbare studieplekken reserveren voor vrouwen. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. De Tsjechische tennister Markéta Futrusova wordt voor 4 jaar geschorst omdat ze een dopingtest weigerde. Dat maakte ITIA bekend. Dat is een organisatie die waakt voor integriteit in de tennissport. 3 jaar geleden won ze Wimbledon en ze is de voormalig nummer 6 van de wereld. 26-jarige Futrusova weigerde de test omdat ze gestrest was en zich zorgen maakte om haar veiligheid, verklaarde ze. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door, net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast en in Wageningen is een streep gezet door de hele avond vierdaagse. Bij evenementen die wel doorgaan worden maatregelen genomen in verband met de hitte. Zo zijn er bij Veteranendag zaterdag in Den Haag extra water- en schaduwplekken. En dan het weer zelf. Het is overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon. En dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Reinmaart Mans van de ANWB. De avondspits verloopt iets drukker dan gemiddeld op maandag. Er staat nu 100 kilometer file in Gelderland. Wat opvalt is dat er door de afgesloten A27 ter hoogte van Gorkum meer verkeer rijdt op de A2 richting Utrecht. Daarom rijd je tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg de file in. Reken op een half uur extra. Op de A2 richting Den Bosch is het druk tussen Beest en Zaltbommel. 9 kilometer met 15 minuten vertraging. De A50 dan, Eindhoven richting Arnhem, tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef, 10 minuten extra. En tot slot de A325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek, 20 minuten extra vanaf Elst. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Reden of studioreden.nl.
1: Ome Joop's Tour gaat van zondag 26 juli tot en met zaterdag 1 augustus op pad voor de 76e editie. Kinderen van 9 tot en met 12 jaar fietsen een week lang door Gelderland. De deelnemers verblijven op Sportpark de Nevelhorst in Didam en vertrekken daar dagelijks voor tochten en activiteiten. Dit jaar staat ook een bezoek aan de spelerij in Dieren op het programma. In 2025 deden 78 kinderen mee aan de tour. Het aantal deelnemers voor dit jaar is nog niet bekend.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: geruststellende woorden van Dean Lewis en Be Alright. Het komt zeker goed, ook in de volgende flits uit het verleden. Dan gaan we een bijzonder reisje maken. We gaan naar de ruimte in, jawel. En dat doen we niet heel kort hoor, nee, we blijven daar wel eventjes. We gaan in 1973 mee met de bemanning van de Skylab. Die keerde op die dag terug naar aarde na een recordverblijf van 28 dagen in de ruimte. Dus die hebben daar wel wat meegemaakt, denk ik. Dus spectaculair. En dan, het wordt een beetje voorspelbaar met voetballen. We hebben nu het WK wat aan de gang is. Maar in 1980 was het Europese kampioenschap. Dat werd gewonnen door Duitsland. Die wonnen toen in Italië. In de finale verslaat Duitsland de Rode Duivels, dus dat is België, met 2-1. Dan heb ik die wedstrijd van België pas onlangs ook nog gezien. En dat bleef 0-0. En dat wilde maar niet vlotten. Ja, beetje jammer. Maar ja, ik vrees dat België geen lang avontuur beschoren is. Maar we gaan het zien.
1: Studio

Daddy Swims hier op Studio Reden. Zometeen is het tijd voor de headlines en verkeersinfo van 5:30. Het is druk in de regio. En het is ook warm in de regio, dat vooral. Ik hoop dat je een hele goede airco hebt in de auto. En anders hoop ik dat je, als je in het OV zit, dat ook die bus goed gekoeld wordt of die trein. Dan komt het helemaal goed. Dus ik zou zeggen, doe alsjeblieft rustig aan. Je komt vanzelf thuis. Tjolo.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk zijn 2 kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. Waarschijnlijk zijn ze overleden door de hitte. De TU Delft mag studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten, vindt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil een voorkeursbeleid voeren bij de studie luchtvaart en ruimtevaarttechniek. De Mexicaanse Katja Garcia gaat de wedstrijd Nederland-Tunesië fluiten. Dat heeft de FIFA besloten. Garcia is de eerste vrouwelijke scheidsrechter bij een WK-wedstrijd van Oranje. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon. En dan wordt het 27 tot 33 graden.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Wat opvalt is dat er door de afgesloten A27 bij Gorkum meer verkeer onderweg is op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg is je vertraging hierdoor ruim een half uur. Op de A2 is het ook druk richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg is je vertraging 10 minuten. De A12 Utrecht richting de Duitse grens. Daar beland je in de file tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 8 kilometer met een kwartier vertraging. De A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef een kwartier extra. En tot slot nog de N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel. Tussen Zuilichem en de aansluiting met de A2 doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.
4: I miss knowing what you're thinking.

0: Capaldi wishes you the best. Nou, dat is hartstikke goed. Dankjewel, hartstikke mooi. Hey, het is warm, hè? Ik weet niet wat jij doet met eten, maar ik heb dit soort temperaturen niet zo'n zin in warm eten. Dan gaan we graag voor koude schotten natuurlijk. Wat lekkere tomaatjes en komkommertjes zo op een bordje. Beetje een dressingje eroverheen. Ik hou ervan. En dat is dus ook wel, ja, vaak al genoeg met het weer. En dan lekker een beetje ijs. Een ijsje later op de avond of zo. Heerlijk. Ik, ja, dat is ook wel die charme van de zomer, moet ik zeggen. Goed, wij gaan zo verder met muziek. Ik heb een aantal fijne platen voor je klaarstaan. Maroon 5 is onderweg met This Love. En Jelly Roll samen met Marshmallow met de plaat Holy Water. En water drinken kun je ook niet genoeg doen met het weer. Hou jezelf gehydrateerd, alsjeblieft. Dan komt het helemaal goed. Marshmallow en Jelly Roll dus.
1: Dit is Spitsuur.

Maroon 5 en This Love blijft een fantastisch lekkere plaat. Zometeen Jan van Gelderen met het weerbericht. Ik hoop heel erg op verkoeling, maar gaat het wel gebeuren? Ik vraag het me eigenlijk af. Dus we gaan het zometeen horen na deze plaat van Sabina Carpenter.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en dat is een ideaal moment om je huis even af te laten koelen. Morgen verloopt droog en wederom ronduit zonnig. Er staat maar weinig wind en het wordt 28 tot lokaal 30 graden. De dagen daarna verlopen zonovergoten en zeer heet. Vanaf woensdag wordt het dagelijks 35 graden of zelfs nog warmer. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 6 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Code oranje is afgegeven omdat er 3 dagen minstens 34 graden verwacht wordt. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. KNMI adviseert in de middag geen zware lichamelijke activiteiten te doen en maatregelen te nemen op evenementen. Op dit moment geldt al in veel regio's code geel, met uitzondering van de Wadden, Friesland en Groningen. In het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Dat is hoogst uitzonderlijk. De laatste keer dat gebeurde was 4 jaar geleden. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte ook kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land op kan lopen tot 40 graden. Ook in Frankrijk geldt code rood voor een groot aantal departementen. Meteo France spreekt van een hittegolf van uitzonderlijke intensiteit. Gisteren bereikte het kwik in delen van Frankrijk de 41 graden. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor kan hij officieel Keir Starmer opvolgen als premier. Starmer kondigde vanochtend aan dat hij stopt als premier en leider van Labour. Hij stond al lange tijd onder druk om af te treden. Burnham is de vertrekkende burgemeester van Manchester en won vorige week de verkiezing in het district Makerfield. Hij stelde zich speciaal verkiesbaar om het binnen de Labour Party op te kunnen nemen tegen Starmer. Studieplekken reserveren voor vrouwen, dat mag bij de TU Delft. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen. De instroom van vrouwelijke studenten laat al jaren te wensen over. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. Het weer, het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Reinhard Mans van de ANWB. De meeste vertraging in de regio loop je op dit moment op de A2 richting Utrecht. Tussen knooppunt Vught en Waardenburg is je vertraging 40 minuten... Dat komt door de afgesloten A27 ter hoogte van Gorinchem. Hierdoor is er meer verkeer onderweg op de A2. Ook op de A12 is het druk richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, 7 kilometer met een kwartier vertraging. De A50 Eindhoven richting Arnhem, 15 minuten tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En tot slot nog de N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel. Tussen Gameren en Rossum, 2 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: Basisschool en BSO Lopi in Roosendaal is een crowdfunding gestart voor een natuurlijk schoolplein. Met de actie Laat Lopi groeien wil de leeromgeving 7500 euro ophalen. Het plein moet ruimte bieden voor spelen, leren en ontdekken in de natuur. In de plannen staan onder meer een moestuin, modderkeuken, houtwerkplaats, kas en groene speelplekken. Het ontwerp wordt samen met kinderen, ouders en begeleiders gemaakt. Doneren kan via de website. Ook mensen die praktisch willen helpen bij de aanleg zijn welkom.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. In het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Dat is hoogst uitzonderlijk. De laatste keer dat dat gebeurde was 4 jaar geleden. Ook in Frankrijk geldt code rood voor een groot aantal departementen. Gisteren bereikte het kwik in delen van Frankrijk de 41 graden. In de plaats in de buurt van Avignon in Frankrijk zijn 2 kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. De kans is groot dat de hitte ze fataal is geworden. Waarschijnlijk zijn de 2 zelf in de auto van hun moeder gestapt en hadden ze zichzelf opgesloten. Het weer. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden.
3: Ik ben Rijnbaard Mans van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt alweer even achter ons. Nog wel een flinke vertraging op de volgende wegen. De A2 richting Utrecht, tussen afrit Veghel en Waardenburg, 25 minuten vertraging. En dat komt allemaal door de afgesloten A27 ter hoogte van Gorkum. Hier zijn ze aan de weg bezig. De A50 richting Arnhem, daar sta je vast tussen Oss-Oost en knooppunt Bankhoef. 10 kilometer met 10 minuutjes vertraging. De A73 tot slot richting Maasbracht. Een ongeluk zorgt voor veel vertraging tussen afrit Nijmegen en Malden. Ruim een half uur omdat de rechte rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Is een beautiful life. Zometeen gaan we richting het nieuws van 7 uur. En daarmee betekent het dat we aan het eind gekomen zijn van deze aflevering van Spitsuur. Ik zou zeggen, hou het cool vanavond en doe rustig aan. Want het is al veel te warm om heel veel te gaan doen vanavond. Dus even lekker afkoelen. Misschien een lekker voetbadje of zo. Of gewoon, als je thuis een bad hebt, lekker in bad gaan liggen. Beetje lauw water zo. Heerlijk. Ik zweer erbij. Goed, dankjewel dat je erbij was. Morgenochtend word je gewekt door Martin Slijper om 6 uur. Als het goed is, zit hij dan morgen ook gewoon weer. En morgenmiddag vanaf 12 uur een heerlijk lunchpakket van Richard Klopper. Fijne avond, bye bye.

0: een uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. Het KNMI adviseert in de middag voorzichtig te zijn met zware lichamelijke activiteiten. En in het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land oploopt tot 40 graden. Ook in Frankrijk is het extreem warm, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: In een groot deel van Frankrijk is het nu code rood. En dat zorgt ervoor dat gemeentes weten wanneer ze in actie moeten komen. En preventie is ook een heel erg belangrijk onderdeel. Dat mensen weten wat ze wel en vooral niet moeten doen komende week.
1: Argentinië trapt op dit moment af tegen Oostenrijk op het WK voetbal. In die wedstrijd kan een record verbroken worden. Als Messi vanavond een doelpunt maakt, dan is hij de speler met de meeste doelpunten op een wereldkampioenschap voetbal, vertelt commentator Jeroen Elshoff.
3: Na zijn hattrick tegen Algerije staat Lionel Messi gelijk met Miroslav Klose. Ze hebben beide 16 goals gemaakt op wereldkampioenschappen voetbal. Dus Messi heeft nog één goal nodig om weer een record achter zijn naam te krijgen. Dan zou hij topscorer aller tijden zijn van doelpunten op WK. Zou iedereen aanraden als Messi iets kan presteren om te gaan kijken, want dan gebeurt er meestal iets bijzonders.
1: De Franse voetballer Mbappé staat op 14 doelpunten en speelt later vanavond tegen Irak. Hij zou Messi dus nog kunnen evenaren of zelfs inhalen. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij speelde als platenbaas een belangrijke rol bij de successen van onder andere Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Clive Davis won in zijn loopbaan 5 Grammys. Het weer overal droog en zonnig, met hier en daar wat sluierbewolking. Het is 25 tot 32 graden. Morgen opnieuw warm, dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 8 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De politie heeft in het Brabantse Halster een man opgepakt voor een verkrachting van 20 jaar geleden. Rechercheurs kwamen de nu 38-jarige man op het spoor dankzij een DNA-match. Hij wordt verdacht van een verkrachting en een poging tot moord of doodslag in Bergen-op-Zoom in 2006. De man werd begin deze maand opgepakt en blijft voorlopig in voorarrest. DNA-sporen uit 2006 zijn vergeleken met een databank voor strafzaken en daar was dus een match. Vanaf woensdagmiddag geldt code oranje voor het midden en zuiden van het land. KNMI geeft de waarschuwing af vanwege de hitte die wordt verwacht. Het instituut adviseert mensen om voorzorgsmaatregelen te nemen.
2: Dus iedereen die wordt blootgesteld aan deze temperatuur en direct aan de zon, ja, die adviseren we echt een activiteit aan te passen. En bijvoorbeeld natuurlijk ook veel water te drinken, uit de zon te blijven, maar liefst ook gewoon zware inspanningen vermijden.
1: Er worden deze week temperaturen van boven de 34 graden verwacht. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. De Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De TU Delft mag studieplekken reserveren voor vrouwen. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen, zegt deze decaan.
3: We zien op dit moment dat we heel erg veel talent niet bereiken. En dat is ook heel erg belangrijk eigenlijk voor de vervolgketen. Als je kijkt technische wetenschappen en ook in het bedrijfsleven veel te weinig vrouwen. Nou, als je de vrouwen daar wil krijgen, moet je ze ook eerst kunnen opleiden.
1: Nu is maar zo'n 20% van de vrouwen van de studenten vrouw. Het weer droog en zonnig, het blijft lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 9 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij Russische aanval in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Volgens de VN-mensenrechtenmissie in Oekraïne kwamen er in mei zeker 274 burgers om het leven bij aanvallen. Dat is het hoogste aantal in jaren. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor maakt hij kans de impopulaire Keir Starmer op te volgen als premier. Of Burnham een hele andere koers kan gaan varen is nog maar de vraag, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: De staatsfinanciën staan er slecht voor. De financiële beweegruimte voor deze regering is beperkt. Dus als Burnham grootse plannen wil lanceren die heel veel geld gaan kosten, ja, dan moet je of de belastingen verhogen of flink bezuinigen op de sociale voorzieningen. Nou, beide maatregelen zijn bijzonder impopulair bij de Britse kiezer.
1: DJ's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten maken de overstap naar Radio 10. De twee maken nu nog voor BNNVARA een ochtendshow op Radio 2. Bij Radio 10 worden ze de opvolgers van Gordon en Frankje de Bot. Hun ochtendshow begon in september, maar de luistercijfers vallen tegen. Lionel Messi is nu in zijn eentje topscorer alle tijden op WK's. Argentijn maakte in het groepsduel tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Commentator Suze van Kleef zag het gebeuren.
3: Medina was helemaal vrij en die vindt vervolgens niet een Almada die daar staat te wachten. Want Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
1: Sinds vorige week deelde Messi al het record van 16 doelpunten met de Duitser Miroslav Klose. Die speelde op de WK's van 2002 tot en met 2014. Het weer droog en zonnig en het blijft nog lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven beëindigd van een ernstig ziek kind, meldt zorgminister Hermans. Eind vorig jaar kwam daar een melding over binnen bij de commissie die deze vorm van euthanasie onderzoekt. Een advies van de commissie ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Die moet bepalen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Daarbij telt het advies van de commissie zwaar mee. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De Belgische regering heeft de visa moeten verstrekken, zegt deze journalist van de VRT.
1: Minister van Buitenlandse Zaken Prevost was er zelf geen voorstander van. Maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prevost.
0: Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij werd gezien als een van de machtigste mensen in de muziekindustrie. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Rod Stewart, Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive overleed thuis in New York op 94-jarige leeftijd. Het weer, het is overal droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog. En bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, waarschuwen de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, veelal bij luchtaanvallen. De VN zegt ook dat de internationale hulp afneemt. 5 jaar geleden pleegde het leger een staatsgreep in Myanmar en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De junta treedt hard op tegen verzet vanuit de bevolking. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten wordt gemaakt. Daarbij vielen volgens de gouverneur van de regio Voronezh 5 doden. Ook zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. Tialf is door het Internationaal Olympisch Comité goedgekeurd als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030. Daarmee is het nog niet zeker dat het evenement inderdaad naar Heerenveen komt. Volgende week maandag wordt er nog vergaderd door het Franse Olympisch Comité. Als dat ook instemt met Tialf is het wel zeker en zijn de Olympische schaatswedstrijden in 2030 in Nederland. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Argentinië is zeker van de volgende ronde op het WK voetbal. In Dallas won de ploeg met 2-0 van Oostenrijk dankzij 2 goals van Messi. Hij is nu de WK-topscorer aller tijden. Messi miste na 9 minuten nog een penalty, maar maakte even later alsnog zijn 17e WK-doelpunt. Daarmee ging hij de Duitse spits Miroslav Klose voorbij. In de blessuretijd van de tweede helft viel Messi's 18e WK-doelpunt. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon, blijft droog en bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 12 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien moet er een burgeroorlog. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Rusland. Onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten worden gemaakt. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. En Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won afgelopen avond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Messi is daardoor nu topscorer aller tijden met 18 goals. De Argentijn is bezig aan zijn 6e WK voetbal. Het doelpuntenrecord stond eerst op naam van de Duitse spits Miroslav Klose en die heeft Messi inmiddels gefeliciteerd. Het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. En overdag is er opnieuw volop zon. En dan wordt het 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Lars Militsen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak ligt stil. De tweede helft is uitgesteld vanwege noodweer in Philadelphia. Het onweert en de autoriteiten vinden het te gevaarlijk om verder te spelen. Het publiek is gevraagd om de tribunes te verlaten. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep. Sindsdien moet er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. Dan nog even terug naar het WK voetbal. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer dan nog. Het koelt af naar 11 tot 17 graden vannacht. Morgenochtend opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: ZFM. Dit is Studio Eden. 2 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak wordt weer hervat. De wedstrijd lag zo'n 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten, maar mogen inmiddels weer terug. Het regent nog wel, maar het onweer is overgetrokken. Frankrijk staat voor met 1-0, dankzij een treffer van Kylian Mbappé. Rond deze tijd begint ook de wedstrijd Noorwegen tegen Senegal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Er stond bekend...